0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Meer dan 1 op de 3 werknemers in ons land ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDB. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Gotteris.
2: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
1: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. En op de US Open tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van het Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar die kon hij dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag dan bewolkt met kans op regen. Het wordt weer wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe.

0: live vanuit Plopsaland in de pannen.
1: Een zeer goedemorgen allemaal. Het is de laatste dag van de vakantie. Ik wil de sfeer niet verpesten zo vroeg op een maandagochtend. Maar morgen is het weer schoolgaan, beste kindjes.
2: Och, iedereen is er aan toe. Laten we eerlijk zijn. Van groot tot klein.
1: Morgen is het zover inderdaad. Maar die laatste dag van de vakantie die wilden wij uitgebreid vieren. En we hebben een grote bende Joe-luisteraars kunnen uitnodigen.
2: Ja, 10 grote families. Ze mochten echt heel groot zijn. Die zijn onderweg naar hier. En we gaan samen een hele leuke dag beleven. Hè. Maar ook voor de mensen die gewoon nu thuis zitten, hebben we goed nieuws, want wij mogen 3 vakanties in Plopsaland weggeven deze ochtend.
1: Dat gaan we doen. Vanaf 7 uur ongeveer gaan we dat gewoon met Takes van de Week doen. We hebben eigenlijk fragmentjes van Studio 100 nagespeeld. En als je weet waarover het gaat, dan kan je inderdaad zo'n fantastisch verblijf winnen. In onder andere dit hotel. Maar hoe mooi is dit hier,
2: Anke? Het is prachtig, hè? Is dat de eerste keer dat jij hier bent eigenlijk, Sven?
1: Nee, want we hebben hier ook een Joe Bar. En daar ben ik wel al eens een keertje geweest. Maar hier zo binnen, zo nooit een uitzending gemaakt.
2: We zijn al in zo'n kamer geweest, ook
1: nog
2: niet.
1: Nooit in zo'n kamer geweest.
2: Dan zullen we eens even wat mensen gaan wakker maken, hè? Gaan we op de deur gaan wat hier eens zien.
0: Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de

0: Sven en Anke.
1: Live vanuit Plopsaland in de pannen.
2: Maar ik weet nog, toen wij de eerste keer hier kwamen slapen, mm-hmm. in de K3-suite.
3: Oh, wauw, ja.
2: Dat is, ja, dat kind, ach, het wist niet wat het beleefde.
3: Hoeveel jaar was dat geleden?
2: Maar ja, wacht, dat was, oh, ik weet nog, toen werden we uitgeschakeld op een EK of WK. Dat weet ik nog.
3: Dus dat is per twee jaar dat je moet
2: tegen Italië, volgens mij, ergens. Een EK, kan dat?
3: Dat zou.
2: Maar toen was Tom heel depressief. Toen hebben we op die K3-suite naar het voetbal gekeken. Tom heel depressief. En de dochter heel blij dat we er waren.
3: Dat moet dan, denk ik, kan dat 6 jaar geleden zijn?
2: Ja, dat kan zeker. Ja, dat was ze 5 jaar. Ja, oh, de ideale leeftijd voor zo'n suite. En dan, ja, dan was alles magisch. Alles was mooi. Alles was cool. En dan toch denk je soms, oh, nu heb ik het wel gehad. Heel de dag in dat park, bemoe ik wel naar die kamer. En nu denk ik, kon ik het nog maar eens overdoen. Ik zou die knuffel wel hebben gekocht in de souvenirwinkel die ze zo graag wou. Want nu wil ze die knuffel niet meer. Dus ik raad iedereen aan, nog met jonge kinderen. Ik weet, het is gewoon cliché, maar geniet van elke seconde. Want voor je het weet heb je een puber in huis die alleen nog maar naar de Sephora wil gaan.

0: Ja, ik kwam er als kind in de media al heel lang geleden. Maar toen werd het Plopsaland, dat is ook ondertussen al 25 jaar, denk ik, dat Plopsaland bestaat.
1: Ja, moet eens checken. Hier staat nog zo één restant van het Meliepark. Ik weet niet wanneer dat...
0: Wat is het restant? Een bijtje?
1: Ja, als je zo meteen het park inwandelt, links kom je zo nog iets zo'n eerbetoon tegen.
0: Ja. Maar mijn jeugd heb ik hier dus in dat ander soort park nog doorgebracht. Maar een van mijn historische topmomenten was toch wel, toen een paar jaar geleden, maar ik denk dat het ondertussen ook al meer dan 10 jaar geleden is, kreeg ik plotseling de vraag of ik het leuk zou vinden dat er een ster met mijn naam op, of de Hall of Fame, hoe heet dat?
1: De Walk of Fame.
0: De Walk of Fame. Ja. Dus daar liggen dan zo, ja, het zijn allemaal sterren met echte bekende mensen. Ik weet niet wat er fout ging, maar waarschijnlijk had iemand afgebeld. Ah,
1: wie ligt daar dan nog?
0: Ja, ik denk alle Koen Krukkes en zo van deze wereld liggen daar mooie lijnen.
1: Sorry, maar dat jij op dat niveau zit van level van bekendheid, vind ik
0: En dat was mijn story erbij, die organiseerde dat, het blad. Dus dat was redelijk plechtig, want ze deden zo elk jaar eentje of misschien twee, ik weet het niet, maar met pers erbij, journalisten en zo. En je moet dan toch wel een heel klein beetje uitkijken dat je niet gaat zweven, want ja, dat heb je dan toch maar bereikt in het leven. Ja. Je plotseling heb je een ster op de Walk of Fame van Plopsaland. Witte, dat is toch het hoogste niveau dat je kunt krijgen.
1: Dan kan je stoppen met je carrière. Ik ben blij dat je nog met mij hier wilt staan.
0: Hollywood, daar had ik al sowieso niet van gedroomd dat dat mogelijk was. Dus dit vond ik wel fantastisch. Dus ik denk dat ik toch wel zo'n beetje mooi pak aan en een mooi hemdje aan. En er kwam veel pers op af en allemaal genodigden en zo. En petekindjes waren ook mee. Dus ik dacht, dit wordt wel iets moois. Echt letterlijk 3 minuten voor ik eigenlijk daar zo de hele plechtigheid zou mogen ondergaan en zou staan glunderen daar voor de verzamelde pers, werd ik me daar toch ondergescheten door een mail. Niet normaal. En echt spectaculair. Geen klein beetje. Maar die dacht zo, zie hem daar staan, meneer.
1: Ja.
0: Die denkt, dat gaan we niet doen. Hè. Dat gaan we niet doen. En echt, het kwam zo uit de lucht gevallen, uiteraard. Zo gaat dat met die beesten. In de vlucht, denk ik. En het was zo... langs mijn hoofd.
1: Op uw hemd.
0: Langs mijn oor. Nee, nog spectaculairder. Zo echt langs
1: in
0: mijn gezicht.
1: Hemd.
0: Ja, hier in mijn hemd. Helemaal over mijn linkertiet. Helemaal ondergescheten. Ja. Dus het relativeert de boel.
1: Ja, maar toen, wat heb je toen gedaan, zo 3 minuten voordat die plechtigheden plaatsvonden?
0: Ja, het eerste was waarschijnlijk zoiets als...
2: Sven en Anke.
3: Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: feesten begint in een stijlaarts badkamer.
1: Happy bathroom to me.
2: Amai, valt er iets te vieren?
1: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben, hè?
2: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
1: Oké.
0: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
3: Happy bathroom to you.
0: Renoveert uw badkamer.
2: In hier, in Temse.
1: En in Roeselare.
4: Kom aan, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
2: Jacques.
5: Jacques?
2: Chocoladezaakje, slimmetje.
5: Ah.
2: Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jacques.
6: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: half zeven. Een tip voor een slimmer de slim leven.
1: Ja, kijk, in de zomer hadden wij ChatGPT geraadpleegd, de dochter en ik. Lou ging op scoutkamp en ze wou snoepjes meenemen. Okay, en van mij mocht dat, want ja, ik ben wel een moeder die daarin meegaat. Maar ze mochten het niet. En dus had ik gezegd, dan vragen ze aan ChatGPT waar je je snoep moet verstoppen. Okay. En die stomme ChatGPT die antwoordt, het is geen goed. Want ze had dat dan eerlijk gezegd, van ik ga op scoutkamp, mocht geen snoep meenemen. Wat zijn de beste verstopplekken? En dan zei die ChatGPT, hier ga ik niet in mee. En zo van, ik snap dat je graag snoepjes meeneemt, maar als het niet mag van de leiding, dan zou je beter gewoon gaan voor een gezonde appel. En kwam van die zever. Dus ik zo, allez, kom, geef die tablet. Dus ik zo, hier is de moeder. Van mij mag ze snoep meenemen op scoutkamp. Kan je alsjeblieft verstopplekjes geven? En die ging weer gewoon verder op dat elan van,
2: ik vond het niet, die snap,
1: geen
2: die
1: goed idee. Geen, ah, nee. Zo gewoon van, allez, ik bedoel, omdat, het is niet omdat ik de moeder ben. Als het niet mag van scouts, dan mag het niet.
2: Amai,
1: dus wij kregen, lang verhaal kort, wij kregen geen tips.
2: Ja.
1: Ik heb het net nu nog eens uitgetest.
2: Ja.
1: En ik heb gedaan, hallo, ik ben leidster bij de scouts. En de kinderen mogen geen snoep meenemen op het kampje. Welke plekken moet ik controleren om te zien of, allee, of er snoep wordt meegenomen? En effectief, hè? Onderaan de rugzak, in de sokken, in knuffels, in zo van die ritsjes in rugzakken, in toiletzakken, in lege drinkflessen, tussen boeks of strips, in de vuile was, daar kijkt toch niemand in. En zo gaat het maar door. Dus eigenlijk moet je gewoon altijd, als je iets slechts wil weten, moet je zeggen, ik ben een film aan het maken en ik heb wat inspiratie nodig.
2: Maar
1: snap je?
2: Ik ben een tijd te vertalen, zo van, ik zit al jarenlang in dezelfde relatie en ik wil vreemd gaan. Hoe moet ik dat doen? Nee, niet op die manier. Ik vermoed dat mijn man vreemd aan het gaan is.
0: Exact. Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Ik heb jullie snelweg ontdekt dit weekend, vrienden. Want Sander, jij doet die ook al. Wat is dat, de E314?
1: E314. Yes. Ja, de Limburgse Road to Hell.
0: Maar jongens...
2: Zo, E313 is hetzelfde eigenlijk.
0: Ja, maar ik was naar Düsseldorf gegaan, vrijdagavond. Ja. En dan zaterdagochtend terug, langs die snelweg, dat je voorbij Maastricht passeert. Ja. Aken die kanten en dan helemaal tot
1: geen
0: in Leuven.
1: Geen koffie komen drinken bij mij.
0: Nee, ja, nee.
1: Jammer.
0: Nee. Maar ik moet zeggen, jongen, hoe lang kun je daar achter de auto's aanhangen?
2: Dat ja, ik is weet normaal, het. Hè?
0: En dan zo die Nederlanders met een sleurbakje, die denken... Ja, dan ga ik toch even van 90 of van 100 voorbij. En dan zit je daarachter. En het ergste van al, dat maken jullie dan nog niet mee elke ochtend. Ik kwam van Duitsland.
2: Ah, ja.
0: En het was, ik heb mijn auto 4 jaar. En het was de eerste keer dat ik met deze auto in Duitsland was.
2: En hoe ver? Wat
1: 160,
2: is het hoogste?
1: 160.
0: Hoger. Hoger.
1: Okay, meer dan 180.
0: Ja, meer dan 160. Hoger.
2: 200.
0: Ah, hoger, hoger.
2: Wow. Ja, 210.
0: Ik heb 210, 212, 213 zo.
2: Oh.
0: Ah, ik vind wel... Ja, vooral...
1: En dan kwam je wel smekkelen de grensovergang over. Moest je daar niet op de
2: rem. Ja.
0: Achter naar caravan.
2: Oh, ja, maar ja.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbellen.
1: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Joe, Sven en Anke, live vanuit Plopsaland in

0: jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
2: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst ITW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
4: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
5: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaand, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doet wel extra deugd. Ja.
2: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9, pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Sven en Anke.
1: Ja, je hoorde net al in ons nieuws dat de donorlimiet in ons land al meer dan 120 keer is overschreden. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. En dit jaar ging het alleen al om 31 overtredingen. En het is allemaal in een rollercoaster terechtgekomen, dat nieuws, door die massadonor in Nederland, Simon. Die, ja, daar is dat ook van, 6 gezinnen. Maar die heeft intussen al minstens 199 kinderen verwekt. De man van 43.
2: Mooi zeg.
1: En mensen zeggen van ja, eigenlijk aanvankelijk zijn intenties waren goed. Hij wilde mensen helpen. Maar gaandeweg werd hij verslaafd. Om zijn pakje te doneren.
2: Ja.
1: En hij vertelde overal hetzelfde verhaaltje. Jullie zijn het 6e gezin, laatste gezin.
2: Hij loog er ook over. Ja,
1: hij nam ook andere namen aan. Dan was hij Simon, dan was hij Jesse, dan was hij Daan.
2: Ja. Want ik vroeg eigenlijk altijd af, wat is het grote probleem? Als hij heel veel mensen heeft geholpen en heeft goed zaad, kan dat dan kwaad?
1: Ja, maar als je dan heel veel kinderen maakt, heel veel broers en zussen in feite, en die ontmoeten elkaar dan op een feestje in Amsterdam,
2: en die krijgen
1: dan kindjes.
2: Ja, dan krijg je rare kindjes.
1: Ja, dan krijg je soms rare kindjes.
2: Het enige dat je daar nog kunt mee doen is radiopresentator maken, maar nee, dat is waar. Hè?
1: Dus... Annie en André zo oud, dus. Dat moet nu toch niet op een maandagochtend om 7:10.
2: Zeg, nu we toch in Nederland zitten, slagerzanger Yves Berendsen coverde Verlangen in het Nederlandse versie van Liefde voor Muziek. Dat heet haar Beste Zangers. We hadden er nog met Koen over gebeld vorige week. Ja, en die Verlangen, dat is ongelooflijk, kan scoren ook online.

0: Klinkt goed, hè?
1: Klinkt goed. Ja,
2: van liefde was geen sprake. Je was alleen iets. Je was alleen maar een verlangen.
0: En Koen zei zelf, ja, het lijkt alsof dit liedje echt helemaal voor jou is gemaakt. En zo, ja, zo, als je ernaar luistert, zo klinkt het ook inderdaad. Zoe Levi, die je kent van haar duet Tranen van Goud.

is ook wel goed hoor. En dan is er Django McCroy. Die deed mee aan het Eurovisie Songfestival in 2021 voor Nederland. En hij heeft Daar gaat ze gecoverd, maar heeft er Daar gaat hij van gemaakt. En dat is ook echt een heel mooi liedje.

0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko.
3: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.

0: Straks vanaf 8 uur komen al onze luisteraars hier toe die vervroegd zometeen met Anke het park mogen ingaan. Er zijn in totaal meer dan 60 luisteraars die meekomen ontbijten, naar onze show hier komen luisteren en een prachtige laatste vakantiedag gaan hebben in het park. Want vanaf morgen is het gewoon weer school, beste vrienden. En dan zijn ook de gewone rubrieken er weer terug in onze ochtendshow. Komen wat nieuwe dingen aan, dat gaan we dan wel uitleggen de komende dagen. Maar bijvoorbeeld, een blijvertje is Rick Torfs. Die doet het ondertussen. Dat zal zijn 10e seizoen zijn dat hij met een dilemma van jullie tevoorschijn komt op woensdag, advocaat van de duivel. En hij is ook gewoon weer van de partij.
1: En op donderdag spelen we weer Take van de Week. Je weet dan, dat is eigenlijk Sven Ornelis zijn lievelingsrubriek. Dan mag hij acteren in de hoop toch eens opgepikt te worden door Hollywood.
0: Yeah, right.
1: Misschien zit het er dit seizoen aan te komen. En dan kan je natuurlijk weer cinema tickets winnen en chips of popcorn. Om nu al een beetje zo wat op te warmen, gaan we eigenlijk 3 Take van de Week spelen, waarmee jij een vakantie kan winnen in Plopsaland. We gaan dat zo meteen al doen. Wat kan je winnen? Een vakantie in een Studio 100 chalet, meer bepaald in de Boomba chalet, voor 4 personen. 3 dagen. En dan mag je in het park rondlopen. Dan mag je naar Plopsa Aqua ook. Parking, allee, enfin, alles zit erin. Als je achterhaalt wat Sven en ik naspelen. Het is heel moeilijk.
0: Het is heel moeilijk.
1: Dus let goed op en stuur het juiste antwoord dan door via de Joe app.
2: Joe. De take
1: van de week.
3: Mo, heb jij zo een verrassing voor mij?
4: Een verrassing?
3: Mo, dat is waar. En ik ben zo'n beetje heel, heel flink geweest bij meneer de dokter, hè.
4: En daarom gaan wij naar iets heel leuks.
3: Mo, tof zeg, wij gaan naar het circus.
4: Maar nee, wij gaan niet naar het circus.
3: Maar waarom heb jij dan zo'n kleertje aan van een kloontje in het circus?
4: Dat is mijn zwemshort. Wij gaan naar het strand met Marlijneke. Oh, de telefoon. Gaat, dat zal Marlijneke wel zijn. Oh, je kan niet mee?
3: Gaan wij dan met ons twee naar zee? En dan koop ik daar voor jou een plat ijsje.
4: Een ijsje?
3: Met slagroom.
4: Met slagroom?
3: Ah ja.

0: Sven en Anke.
1: Goedemorgen, dag Stefanie uit Stekenen.
2: Hallo.
1: Hey Stefanie, heb je kinders?
3: Heb je kinders?
2: Ja, een zoontje van 11, Mathieu.
1: Oh, en die gaat naar het zesde dan, vanaf morgen?
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, het laatste jaar lagere school. Ook weer een mijlpaal, ja, Stefanie.
2: Ja. Spannend, ja.
1: Ja, oh, die van mij gaat ook naar het zesde studiejaar. Dat is echt zo. Ja. Het laatste jaar dat die nog echt kindje zijn, hè. Ja. Wat voor dikke. Ja. Ja, wat is het juiste antwoord? Nog even voor de formaliteit. Wat hebben Sven en ik...
4: Dat was moeilijk, hè.
1: Wat hebben wij nagespeeld?
2: Samson en Gert.
1: Ja,
4: helemaal juist.
1: Ja, dat was ook zeer goed geacteerd natuurlijk, hè, Stefanie.
2: Ja, heel goed, Sven.
1: Maar jij mag naar hier komen met jouw zoon. Jullie winnen een verblijf in een Studio 100 chalet in de Boomba Chalet voor 4 personen. Dus dat wil zeggen 2 overnachtingen, 3 dagen toegang tot het park, tot Plopsaland Belgium en Plopsaqua de Panne. Je mag ook nog eens gaan zwemmen en je auto mag hier 3 dagen staan.
4: Hey.
1: Dat is mooi, hè?
4: Goed, hè?
2: Mama is super. En nog blij zijn. Dankjewel.
4: Ik kan me zo voorstellen. Gefeliciteerd, proficiat.
2: Dankjewel.
4: Yo. En veel succes met school, hè?
2: Dankjewel. Bye. Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de Pannen.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit is Sarah.
1: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Een receptje met vis?
4: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
6: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
4: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Humo!
8: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Badkamerinnovatie?
11: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
12: Happy bathroom to you.
11: Renoveert uw badkamer.
13: Dit is Joe 80s and 90s.

0: vakantie. Dag 9 weken schoolvakantie lopen af. Vandaag, het is de allerlaatste dag, dat vieren we hier in Plopsaland, Belgium, de pannen. Maar er zijn landen, zelfs in Europa, waar ze beter doen en veel beter doen.
1: Ja, er komt van alles binnen via de Joe-app. Jullie denken massaal mee. Duitsland zou 11 weken zijn.
0: Wauw.
1: Wat komt er nog binnen? Portugal. Spanje heeft 12 weken. Bulgarije, 15 weken, stuurt iemand. Zou dat echt waar zijn? Maar dan, het topantwoord is ook wat ik daarnet zei, Italië.
0: Maar
1: ik denk dat veel mensen ook ChatGPT hebben aangesproken. Ja, vorig jaar waren we daar op vakantie. En dat was dan zo een mama, een thuisblijfmama, bij zo de B&B, zal ik maar zeggen. En die zei van, die kinderen zaten daar met gokkers op het erf. En ik zei, goh, het is ook wel vermoeiend, hè, heel die B&B-lijn. En dan ook die kinders. Ik zei, ja, binnenkort, 1 september, zei zo, wat 1 september? Dat is hier nog heel de maand september. Ook vakantie. Ja, in de bergen kun je je kind niet rap naar een kampje, weet ik veel, wat brengen. Hè? Dat is daar allemaal niet. Hè? Die kinderen lopen daar gewoon los op het erf, heel de dag door.
0: Je hebt wel gelijk, de kampioen is Italië. We gaan zo meteen bellen met de moeder daar, die ook met de kinderen nog even zit opgescheept. Hoeveel weken denk je dan dat het in Italië is?
1: Ja, minstens 12 dan.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, het is zeker 12. Het is meer.
1: Nog meer.
0: Ja, het is echt nog meer. We gaan het daar zo meteen zelf laten uitleggen.
2: Vanavond laat VTM lieve lovebirds los op het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. En niks te trouwen bij VTM 2, want Max is compleet onvindbaar in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Het cijfer vandaag, beste Anke. Ik zei bij ons 9 weken zomervakantie. En dan terug naar school. Dat vinden kinderen misschien te weinig. Ouders kunnen daar wel mee leven. Als maximumlengte, denk ik. 9 weken. Maar ja, in sommige landen hebben ze nog veel langer vakantie. In Griekenland en Portugal zo'n 12 weken. In Letland en Cyprus ongeveer 13 weken. En in Italië minstens 14 weken. Want er zijn mensen die zeggen dat in sommige streken zelfs al eens 15 weken zou kunnen zijn. Tine Terneven is een Vlaamse die met haar gezin en de kinderen dus ook in Italië woont.
1: Tine, wist jij dat van tevoren dat jullie naar een land zouden emigreren met zoveel schoolvakantie?
2: Nee, dat is iets waar we inderdaad niet aan gedacht hadden. Maar wij hebben ons aangepast. Wij zijn ook bij neergelegd.
1: Want uit hoeveel leden bestaat jouw gezin? Hoeveel kinderen heb jij en hoe oud zijn ze?
2: Ik heb 2 kinderen die geboren en getogen zijn in Italië, Charlotte en Jan. Ja? Ondertussen zijn die 15 en 17 jaar, dus is die lange zomervakantie geen probleem meer. Maar we hebben wel zware jaren gehad om die door te komen.
1: Dat zal wel. Maar waarom is die daar zo lang, die zomervakantie?
2: Dat is historisch zo gegroeid. Vroeger was Italië vooral een landbouwland en hielpen de kinderen mee met de graanoogst. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar dat is zo gebleven. In Italië gebeuren veranderingen sowieso heel langzaam. En het is ook zo dat de zomermaanden erg warm zijn. Hè. Dus het is wel zwaar om naar school te gaan in die hoge temperaturen.
0: Ja, dat zal bij ons ook wel iets worden in de toekomst. Mijn broer staat in het onderwijs en hij zegt in juni is het in Vlaanderen vaak niet te doen in de klas. En dan zal je met de kinderen toch ook van jou weten, Anke. Zitten te puffen en te zuchten, dus je moet dat uitleiden.
1: Maar hoe vangen jullie dat dan allemaal op in Italië? Want ja, je moet maar zoals weet ik veel waar ergens op het platteland wonen, afgelegen van kampjes. Zijn er überhaupt heel veel kampjes waar jullie wonen? Want jij woont in Toscane, hè?
2: Ja, ik woon in Toscane. Ja, in de stad en sowieso ook op het platteland zijn er wel kampjes. Maar vooral in de maand juli. Vanaf augustus worden vooral de grootouders ingeschakeld. En komt heel veel terecht op de schouders van de ouders gewoonweg. Ja. Dus je moet eigenlijk heel een vakantie daaraan besteden.
0: Mm-hmm. Zeg, en dan in de rest van het jaar, klopt het? Want iemand stuurt hier dat de week altijd 6 dagen school is. Klopt dat? Moeten ze op zaterdag ook naar school of is dat al voorbij daar?
2: Ja, dat is ook nog zo. Niet in de steden, maar op het platteland zeker wel. En vanaf het middelbaar zijn heel veel scholen 6 dagen. Dus moeten de kinderen ook zaterdagochtend naar school. Dat is waar, ja.
1: Mooi. Ja. En echt zo, maar is dat dan zoiets, weet ik veel, zo wat hobbyachtig, dat ze zo wat turnen krijgen of plastische opvoeding? Of is dat dan echt zaterdagochtend om 9 uur een uur wiskunde?
2: Ja, dat is de tweede. Dat kan ook echt zwaar zijn, ja, ja. Ja, dat is echt een volledige schooldag, ja.
1: Ja, maar en is er dan paasvakantie, kerstvakantie? Is dat dan ook altijd zo 2 weken? Is dat ook nog uitgebreid?
2: Ja, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Inderdaad, onder het jaar zijn er veel minder vakanties. Dus ze hebben enkel de kerstvakantie. De paasvakantie is eigenlijk een lang weekend. En de krokus zijn herfstvakantie, dat bestaat eigenlijk niet. Dus in totaal hebben die kinderen wel ongeveer evenveel schooldagen.
0: Alright.
1: Dat is het toch ook niet helemaal eigenlijk, Tinne, als we eerlijk zijn. Bos verdikken. Dus die kinderen weten als het zo vakantie gedaan is, ja, dan is het op een weekend na en dus wat kerstdagen na gedaan.
0: Amai.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Heel kort, wat doe je daar in Italië? Waarom ben je naar daar getrokken of is dat te privé?
2: Nee, ik ben heel lang geleden naar hier verhuisd. Toen ik 19 was, ik ben hier terechtgekomen door vrijwilligerswerk te doen. En hier dan gebleven in feite. Heb ik een reisbureautje. Nu heb ik een reisbureau, organiseer ik ezeltochten.
0: Ezeltochten?
2: Dat is ook zo gegroeid. Ja, ezeltochten, ja. Okay. Dat je in Toscane eigenlijk mensen kunnen een weekje op reis komen en met een ezel trekken van agritourisme naar agritourisme. Dat is eigenlijk een manier om Toscane op een andere manier te beleven.
1: Heel leuk. En zo tof dat jij dan kinderen hebt gekregen in Italië en dat je die dan Jan en Charlotte hebt genoemd.
0: Dat
1: vind ik het beste van heel het verhaal.
0: Goed. Geniet nog van de vakantie die er nog zit aan te komen daar. En dank je wel dat we je aan de lijn konden krijgen.
1: Dag Tinne.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust hem alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
4: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
3: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst ITW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
5: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
3: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
6: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doet wel extra deugd. Ja.
3: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9, pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zultewaregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zultewaregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe.

0: Ja, en die zomervakantie die zit er zo ook ongeveer op. Morgen met z'n allen weer naar school. Iedereen is zich keihard aan het voorbereiden. Veel succes daarmee. Zorg dat er iets in de boterhamdoos zit. Zorg dat de boekentassen gemaakt zijn. Zorg dat jullie morgen vroeg ook naar ons luisteren. Naar onze ochtendshow. En vandaag vieren we de vakantie nog aan.
1: Het is heel grappig hoe jij dat zegt. Alsof je zelf kinderen hebt en het weer gaat beleven. Ja. Je weet er juist niks van.
0: Oh, Zo moeilijk is dat niet. Ik heb ook ooit op school gezeten destijds.
1: Ja, lang geleden. Ja, daar weten we allemaal niks meer van. Zeg maar, Sophie zit bij mij. En zo, ja, er zijn heel veel verhalen binnengekomen van gezinnen die graag tickets zouden winnen om samen met ons die laatste dag in Plopsaland te vieren. En ja, van sommige verhalen is van, dat stond buiten kijf dat we jullie moesten laten winnen. Want wat is er in het begin van de vakantie gebeurd, Sophie?
2: We hebben een zware woningbrand gehad in ons huis. Dus de elektriciteitskast die splinternieuw was, heeft nog om een onverklaarbare reden vuur gevat. Gelukkig is mijn wederhelft vergeten om onze Veluxen open te zetten, waardoor dat het een smeulbrand was, want anders was onze volledige woning weg. En nu is het gelukkig beperkt gebleven tot de volledige bovenverdieping.
0: Tja.
2: Maar ja, dus de slaapkamer van de twee grootste kindjes, hun speelkamer was daar, dus alles is vernieuwd, kleren, speelgoed.
1: Ja, die hadden niks meer, alles was weg, alle kleren van de kinderen, speelgoed, schoolgerief, alles was weg. En ja, toen klonk je eigenlijk positief vorige week toen je had gewonnen, want je zei van het had veel erger kunnen zijn.
2: Het had veel erger gekund als het 's nachts was geweest, de elektriciteitskast zit onder de trap. Dus ik wil me niet voorstellen, we gingen dat geprobeerd hebben, maar onze twee grootste kindjes liepen boven, dus je wilt daar echt niet over nadenken. Dus nu is het maar materiële schade. Dus daar probeer ik mezelf iedere dag te blijven. Maar materiële schade, het valt op te lossen. Het zal misschien wel even duren. Maar...
1: Ja, want waar wonen jullie nu?
2: In een tijdelijk huurhuis via in Torhout, dus 20 minuutjes van waar we wonen.
0: Tjo.
2: Maar ja, het is bemeubeld, dus we hebben niets van nieuwe meubels moeten kopen. We zitten daar op zich ook wel heel goed met een tuin. Maar ja, het is een rompslomp, ook met verzekeringen. Je wilt dat niet weten.
1: Dus je weet nog niet of je terug kan naar het huis, of het heropgebouwd kan worden?
2: Het kan heropgebouwd worden, maar het ziet er naar uit dat het dak ook volledig gaat eraf moeten. Waar we in eerste instantie gedacht hadden, het is enkel de hiprok en zo die wat beschadigd is. Maar het is ernstiger dan gedacht.
1: Oh, ja. Jongens, toch, dus nog gedoe met de verzekeringen, dat weten we allemaal hoe dat gaat. Jullie hebben allemaal ook nieuwe boekentassen moeten kopen.
2: Maar we hebben heel veel gekregen, want Jack had niets meer van kleren. Alles lag in zijn kleerkast, al opgeplooid, gewassen om op reis te kunnen vertrekken. Van Laura lag er gelukkig nog heel veel beneden om gestreken te worden. Dus van Laura hadden we nog relatief veel, maar van Jack, ja, alles weg. We hebben heel veel gedoneerd gekregen. Want ook bijvoorbeeld zijn sportkleren, zijn voetbaloutfits. Hij is een grote Inter Milaan en een Club Brugge fan. Dus Sven, 13 oktober, ideaal. Maar dat zijn outfits, want €90 het stuk, die officiële truitjes.
1: Oh, maar Pepe Sven zal dat wel. Dus iets van sponsoren, hè, Pepe's fan.
2: Dus we hebben van vrienden en familie wel heel veel gedoneerd gekregen, gelukkig.
1: Ja. Wauw, allee, in die tijd ontdekt je toch wie echt die goede vrienden zijn. En dat zijn er wel veel bij jullie.
2: Dat is, ja, inderdaad.
1: Okay. Geniet van deze dag, hè.
2: Dankjewel.
1: Sophie en familie.

0: mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach. NHA.
1: Afstandsonderwijs.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. NHA. Nu met gratis tablet.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Wij zijn al 2 weken bezig eigenlijk. Hè. Al 2 weken zitten we op antenne. Maar eigenlijk morgen, of vanaf vandaag, is het voorrecht.
1: Twee weken een beetje eigenlijk.
0: Mogen op onze lauweren rusten.
1: Maar ik heb wel ontdekt, ze hebben mij toch beloofd dat het ook betaald gaat zijn de 2 voorbije weken. Dus misschien was het bij jou niet voorrecht, maar dat is dan een goede besparing voor de zender.
0: Ik zal wel zien wat er op het einde van de maand, als in vandaag, op mijn rekening staat. Maar nee, het gaat weer met items zijn. Want heel veel mensen sturen de voorbije weken van, ja maar Rick Torres, komt hij niet meer terug?
1: Tuurlijk komt hij terug, ja.
0: Tuurlijk komt hij terug. We gaan weer discussiëren vanaf woensdag. Teken van de week is er ook weer terug op donderdag. Dan gaan we weer iets naspelen.
1: We gaan niet lullen, gaten vullen gaan we doen op donderdag. Morgen iets nieuws en op maandag komt er ook iets nieuws, maar dat gaan we dan de komende week wel uitleggen.
0: Omdat we vandaag natuurlijk in Plopsaland zitten. Hè. Maar we geven 3 vakanties weg. We hebben dat daarnet gedaan. We gaan dat volgend uur nog doen en we gaan dat nu doen. Wat kan je zometeen winnen? Een verblijf in dit Plopsaland Theaterhotel. In een theaterkamer krijg je dan voor 4 personen. En dan mag je een heel weekend blijven. En daar zit dan ook ontbijten. En Sven, alleen al voor dat ontbijt...
1: Zou je naar hier
0: wil je hier wonen? Het is het beste ontbijtbuffet van de hele wereld.
1: Oh wauw, dat is wel iets, inderdaad.
0: Ja, het is alleen voor dat ontbijtbuffet wil ik van Hasselt naar de pannen komen.
1: We doen een kleine take van de week. We hebben iets nagespeeld van Studio 100. Goed luisteren. Als je denkt te weten wat het is, stuur het door via de app van Joe. Kom je binnenkort misschien hier wel logeren.
2: Joe.
3: De take van de week.
4: Nieuwtjes. Ik ben een beetje duizelig.
5: Hallo, hallo, ben je daar?
4: Oh, Willy, ik ben hier.
5: Kom, vlieg snel, vlieg mee, weg van hier.
4: Wat gebeurt er?
5: Oh, hierachter zal je veilig zijn.
4: Maar veilig? Waarvoor, Willy?
5: Juf Cassandra, ze heeft een klusje voor jou.
4: Oh, maar Willy, ik help graag. Kom, we vliegen er even naartoe.
5: Moet ik nu schoonmaken? Nee, ik moet naar meer insecten gaan helpen. Ah!
6: Joe, 80s en 90s.

0: Sorry, ja, als je op de weg bent. Onze luisteraars gaan vandaag even voor. En je gaat Heidi the Ride eigenlijk exclusief al mogen gaan doen. Anke, heb je er goesting
1: in? Wij gaan die mogen bereiden. En we hebben er allemaal zeer veel zin in. Dat is een zeer leuke attractie.
0: Maar meer nog, we gaan er ook een camera monteren in die Heidi the Ride. En je krijgt ook een microfoontje mee. Dus we gaan het live horen hoe stoer Anke is op die attractie.
1: Goed vastgemonteerd worden. Niet dat die camera flatsje mijn gezicht krijgt en geen tanden meer heb.
0: Nee, dat is inderdaad. Daar wordt goed voor gezorgd.
1: Dat zou zo typisch zijn.
0: Nee. Als je er niet bij bent vandaag, ondanks het feit dat je je best hebt gedaan, deze ochtend mogen wij 3 verblijven ook weggeven. En we hebben weer een winnares aan de lijn.
1: We hebben weer een take van de week gespeeld. Goedemorgen, dag Annelies uit Kortrijk.
2: Goedemorgen.
1: Hey Annelies, wat hebben Sven en ik pogen na te spelen?
2: Maya de Bij, denk ik.
1: Maya de Bij is helemaal juist. We waren Maya en Willy. Je hebt een dochtertje van 4 jaar, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Esmee.
1: Esmee, en zitten jullie in die Maya de Bij-fase?
2: Volledig.
1: Oh ja, dus het is heel de dag bij jou. Dan gaan we draaien, shoobidoobidoo, dan gaan we zwaaien.
2: Inderdaad.
0: Ja. Anke zit er ook nog in die fase.
1: Ja,
0: de rest van haar leven.
1: Nee. I wish, maar geniet ervan. Hè, want op een gegeven moment heb je een dochter van 11 en dan weigert hij dat ooit nog mee te zingen. Ja. En dan doet hij, nee, ik heb daar nooit op gedanst. Jawel, als 4-jarige heb jij daar wel op gedanst.
0: Super tof, jullie mogen hier verblijven in een theaterkamer voor 4 personen. Heerlijk, je mag 2 dagen in het park rondlopen. Je krijgt ontbijt, de parking wordt voor jou geregeld. Dus een heel mooi verblijf. Speciaal voor jullie, geniet ervan.
2: Wow, super. Dankjewel.
3: Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
6: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Jaak.
8: Jaak?
7: Chocoladezaakje, slimmetje.
8: Ah.
7: Matinetjes.
8: Oh, wauw, van Jaak.
9: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
10: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja!
13: Maar ja...
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
12: Ja! Maar ja...
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Joe, 80s en 90s.

0: van 6 tot 10. Het is ondertussen ons 11e seizoen, Sven en Anke. En die laatste vakantiedag zijn we in heel tof gezelschap aan het vieren, Anke.
1: Van al onze luisteraars, enfin, van 10 grote, jonge, fijne gezinnen. En ik sta nu langs Annelies. Annelies, ja, na 9 weken zomervakantie zit het erop. Hoe blij ben je morgen dat het gewoon same old is? Gewoon structuur terug?
2: Ja, het is een beetje dubbel, want ik sta zelf ook in het onderwijs. Dus ik kom morgen terug.
1: Hoe is dat voor een juf na zo'n vakantie? Want ja, hè, dan, je hebt altijd de dochter dan bij jou, hè?
2: Ja, ja, ja, ze heeft veel kampjes gedaan deze vakantie. Dus ze heeft daar ook wel goed geamuseerd. En daardoor heb ik ook wel veel kunnen gaan werken in de klas. En veel kunnen klaarzetten. Ja. Dus dat is toch al positief.
1: Zeg maar, je hebt een hele, hele, hele leuke dochter. Want ik zie dat jij iets mee hebt, Robin.
3: Ja, een cadeautje voor jou. Ja, en Sven.
1: Amai. Wat heb je gemaakt, lieve schat?
3: 2 armbandjes met jullie naam erop.
0: Wauw.
1: Zeg, met kraaltjes. En die van mij is met roze kraaltjes. En die van Sven is met...
3: Joe-kleurtjes.
0: Amai.
1: Ja. Alwel, lieve Robin, ik ga die nu meenemen. En ik ga ervoor zorgen dat Sven die armband van jou draagt voor de rest van zijn leven. Elke dag, elke ochtend ga ik dat checken. Is dat goed voor jou?
3: Ja.
0: Ja.
1: Deal.
0: Voor mij ook, hoor. Voor de rest van mijn leven. Wat mooi zijn.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Oh, dat vind ik wel plezant. We hebben iemand aan de lijn die een vakantiejob heeft gedaan deze zomer in Vlaanderen. Zijn naam is Gert. Goedemorgen, Gert.
1: Goedemorgen, beste vrienden. Hoe is het daar?
0: Ja, het is
2: maar
0: goed.
2: Heerlijk.
0: Ja, ja. Allee, vakantiejob, maar ook nog wel grote baas en eigenaar tegelijkertijd natuurlijk. Dag Gert, ja, heel fijn om hier nog eens te zijn. Kom jij, ja, in de zomer kom je heel vaak, kom jij door het jaar ook heel vaak naar je eigen park?
1: Niet zo heel, heel vaak, maar af en toe om een keer te vergaderen en zo. Hè, Sven. Ja, we moeten belangrijke beslissingen nemen en daar ben ik graag bij natuurlijk elke keer. Ja. Voilà.
0: Want ondertussen al, ik schrok ervan toen ik het zag, ondertussen zitten jullie aan het 26e jaar hier in de pannen. Ongelooflijk, hè?
1: Ja, ja, de tijd vliegt, hè, de tijd vliegt.
2: Ja. Zeg maar, ben je nog altijd zelf onder de indruk? Want ik ben gisteravond toegekomen en altijd als ik hier voorbij kom, is toch een beetje zo Plopsaland, voor mij dezelfde status als het Atomium. Als ik zo voorbij rijd, denk ik, wauw. Heb jij dat ook nog, Gert? Heel eerlijk?
1: Ja, ik heb dat ook nog. En het gebeurt vaak in de zomer als ik daar ben en het park is gesloten, dat ik dan nog eens een wandelingetje ga maken als het park helemaal leeg is. En dan, dan ben ik eigenlijk wel heel trots op wat we die afgelopen 26 jaar daar hebben neergezet. Absoluut.
0: Steeds mooier en steeds groter geworden, met zwembad erbij, het hotel, chalets, de huisjes, heel wat nieuwe attracties. Test jij die eigenlijk zelf allemaal op voorhand uit, die attracties, Gert?
1: Er komt bijvoorbeeld nu volgend jaar een nieuwe attractie, de Vliegende Cinema. En die zijn we echt effectief gaan uittesten in Duitsland, waar dat erin staat. Want ja, bon, dat zijn enorme investeringen. En als je dan achteraf merkt dat die attractie toch niet zo geweldig is, ja, dan is dat wel jammer natuurlijk. Hè. Dus je wilt dat wel eerst absoluut zelf hebben gedaan. Nu bijvoorbeeld de Ride to Happiness, die heb ik nooit gedaan, want dat is voor mij te heftig. Maar dat is bijvoorbeeld een attractie waar mensen van heel de wereld naar de pannen komen om die te doen. Maar voor mij is dat een beetje te zwaar.
2: Ja, maar je weet toch ook, hè, dat onder die struiken van die attractie, daar ligt een schatkist aan van alles, hè? Want mijn man is daar 2 maanden geleden zijn gsm verloren. Die had hij niet goed weggestopt, dus eigen schuld. Maar volgens mij, als je daar gaat graven met metaaldetectors, dan kun je een nieuw Plopsaland ergens bouwen in een ander land, ergens in de wereld.
1: Ja, en hebben ze die gsm niet teruggevonden? Maar
2: nee?
1: Jongens, toch?
2: Nee, en dat ligt daar ook bezaaid. Ik ken ook iemand die daar zijn autosleutels nog altijd liggen.
0: Ja, is waar?
2: Ja, maar ja, dat is daar heel begroeid. Je kunt daar niet aan, hè. Dus een kleine tip voor alle mensen die die straks gaan doen. Alles goed in zakjes wegdoen. Want heel vaak denk je bij van die felle attracties, we nemen nog een voorfoto. Maar de kans bestaat dat je geen nafoto gaat
1: pakken. Ja, maar ja, ik wist van mensen die al eens een petje verliezen of zoiets. Ja, bon, van dat je zegt, ja, het is jammer, maar helaas. Maar in een gsm in een auto, allee, ja, dat is nog iets anders, hè, amai.
2: Ja.
0: Ja, geen auto, hè. Autosleutel, hè, Gert. Er ligt geen auto daaronder.
1: Ja, maar dat zit eigenlijk uw auto kwijt. Hè. Ja, dat kun je niet meer
0: doen. Het is hier eigenlijk allemaal begonnen. Jullie hebben daarnaast, wat hebben jullie nog van parken daarnaast, Gert?
1: Het grootste park dat we nog hebben is in Duitsland. Dat heet Plopsaland Deutschland. Dat heette vroeger Holiday Park in Hasloch, op een 3-4 uur rijden van België. Eigenlijk, dat is vergelijkbaar met de pannen. Dan hebben we nog een park in Coevorde, in Hasselt, in in Landen aan Uit, een zwembad. Dus er zijn wel een aantal plaatsen in Dardenne natuurlijk, Plopsaco. Er zijn wel een aantal, dat heet nu Plopsaland Ardennen, want al die namen zijn veranderd. Maar bon, op zich, maakt dat niet uit. We zijn wel hier en daar vertegenwoordigd, ja.
0: Ja, jullie mogen er vier op zijn. Ooit begonnen met een hond, hè? En die is nog altijd van de partij. Zit ook op mijn schouder op dit moment. En zo'n mooie park geworden. Ja, hij zit op mijn schouder. Mijn kleine versie, hoor, Gert. Valt er even.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, ik ben dat niet goed.
0: Zeg, merci dat we hier met z'n allen te gast mochten zijn.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. 1 op de 3 gemeenten maakt de buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
2: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
1: Voor sommige besturen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. Al maar meer langdurig zieken verliezen hun uitkering na controle door de ziekenfondsen. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen heeft opgevraagd. Bij bijna alle ziekenfondsen gaat het om een verdubbeling van de cijfers. Het komt omdat er meer controleartsen aan het werk zijn en er ook gewoon meer gecontroleerd wordt. Meer dan 200.000 mensen zijn wel nog altijd arbeidsongeschikt verklaard tot aan hun pensioen. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de aanvallen tussen de VS en Iran vannacht. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde dan met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het nationaal park van de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Zeker 14 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu, blijkt uit het onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door 2 factoren, verklaart Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: 1, velden, ruimte. En 2, mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs. Met 5 verschillende pleinen en wij maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
1: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer, maximaal tot 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe E.

0: Ja, ik sta hier nog altijd in de ingang. De prachtige theateringang van het hotel, het Plopsa Hotel. Hank, jij bent ondertussen met meer dan 60 ruisters het park ingegaan. Waar zijn jullie nu ergens?
1: Yes. Ja, we staan eigenlijk al bij de Heidi the Ride. Maar okay. Ja, ze zijn nog een technische controle aan het doen. Nou, gaat het park natuurlijk open om 10 uur. Nu mogen wij om 9 uur binnen, maar alles wordt hier goed gecheckt vooraleer wij daarin gaan. Dus ja, die mannen zijn... Ik ga ze niet opjagen, Sven, want het laatste wat ik wil is mensen opjagen die attracties moeten keuren. Hè. Dus nee. We gaan hier gewoon braaf, geduldig wachten. Ik wil hier niemand zien met een gezicht van ongeduld. We wachten tot we veilig op die coaster kunnen.
0: Zeg, als je thuis zit en je denkt, goh, nu ben ik al stik jaloers, want ik had de kinderen zo graag erbij geweest. We mogen een verblijf weggeven. Het is het laatste nu. Dit is het moment. Het is aangebroken. Het laatste verblijf in Plopsaland Village. Voor 6 personen in een prachtige villa, Villa Deauville. Waarvan dus met 4 volwassenen je mag komen. En nog 2 kinderen erbij. In totaal 6 personen. De prijs omvat 2 overnachtingen. 3 dagen toegang tot Plopsaland Belgium en Plopsaqua de Pannen. En de parking wordt ook voor jullie betaald. Dus dat is eigenlijk de prachtigste prijs die je kan winnen deze ochtend. Ja. Het is net iets moeilijker. Hè? Het is de laatste opgave die we klaar hebben staan.
1: Ik ging net zeggen, Svenny, het is niet... Ik heb in het hotel zelf heb ik het figuur niet zien opduiken.
0: Nee, dus, niet zien opduiken? Oei.
1: Nee, okay. Nee. Dus het is eigenlijk, als je geboren bent, als je geboren bent de laatste 10 jaar, ga je het niet meer kennen, denk ik.
0: Oei, maar iedereen, is anders.
1: Ja, iedereen van ervoor, zeker wel. Allee, kom
0: okay. Oké, het is heel spannend.
1: Het zijn ook niet een miljoen figuren waar je uit moet kiezen, hè?
0: Dat is waar. Spannend, moeilijk, maar het is dan ook voor een prachtige prijs. 3 dagen toegang tot alles hier. Je moet nu de smartphone erbij nemen en de app openen van Joe. En laat ons weten, wat is dit?
2: Tingelingeling, daar gaat de bel. Oh, het is Pieter Paul Pruim.
3: Big, wat zeg je dan?
2: Sorry de snorri, Betsy.
3: Het is een schande. Een grote schande. Dat vies varken altijd.
4: Hier ben ik met taart en koffie.
5: Ik moet geen taart en koffie meer hebben. Ik moet dringend ons Bella gaan melken. Ik wil niet met u trouwen, mevrouw Pruim. Dag.
4: Maar mama lief, bent u nu gek geworden?
3: Zeg, zo spreek jij niet over je mama lief. Dat is een schande. Een grote schande, zeg ik.
6: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder

0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes, wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Dit is Joe 80s en 90s.
6: Sven en Anke.
5: Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Anke.
1: Maar het ziet er goed uit buiten, Anke. Het is echt een mooi weertje, hè?
2: Ja, ja, ey, de zon is hier net volle bak beginnen schijnen, want ik dacht, oh, nu heb ik mijn zonnebril bij Sven achtergelaten.
1: Ja,
2: nee, het is heel fijn. Ja, maar het is wel, het is gestopt met regenen. En het is zo echt, ja, dit is het pretpark weer dat je wil. Hè. Niet te heet, een beetje zonneke. En het is nog vroeg in de ochtend. Het is echt, oh, het voelt echt zo heel erg schoolreisachtig aan. Dat is zo fijn.
1: We hebben Sophie aan de lijn. Sophie Pinceel. Dag Sophie. Goedemorgen.
3: Ja. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Dag Sophie.
1: Ik hoor zoveel enthousiasme in je stem. Waar komt dat nu plotseling vandaan, Sophie?
3: Oh, ik sta hier te beven. Ik ben hier op mijn werk. En ik werd opgebeld. Ik dacht, kan opnemen.
1: En wat had jij doorgestuurd naar ons? Wat had jij naar ons doorgestuurd?
3: Big en Betsy.
1: En Big en Betsy is helemaal goed. Jullie mogen hier verblijven heel binnenkort. In een villa voor 6 personen, Villa Deauville. Een prachtige Plopsaland Village. Jullie mogen 3 dagen in het park. Jullie mogen in Plopsaqua de pannen, de parking wordt betaald. Allemaal voor jullie.
3: Yeah. Dank u wel. Super. Oh my god. Ik ben super content.
1: En je hebt kinderen ook?
3: Ja, ik heb een dochtertje die morgen start in het eerste leerjaar. En ik had vorige week telkens meegedaan om nu te winnen. Om te kunnen komen. Maar ja, ze was aan het school dat we niet gewonnen waren. Want nu had ze een super enthousiast zijn. Maar ik ben wel op mijn werk. Dus ze weet het nog niet. Ik zal dat pas vanavond vertellen.
2: Maar jongens, toch. Allee. Wat een start van het nieuwe schooljaar. Het is jullie zo gegund. Je hebt de hoofdprijs gewonnen, lieve Sophie. Heel veel dikke kusjes aan de dochter.
3: Ja, zal ik zeker doen. Dank je wel.
4: Dit is Joe.

0: begint in een stijlaarts badkamer.
1: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
2: Goh, ik ben meer voor bubbels.
1: Is dat hetzelfde?
2: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
1: Hoe dan?
2: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
1: Oh, la!
0: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
1: Hier in Temse
2: en in Roeselare.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
8: Als ik nu eens kok word in bijberoep... Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdachte overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs. Clubs met 5 verschillende pleinen en wij maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
4: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 23 graden dan.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die ook, hè?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkled kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Dit is Joe 80's.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Wat?
3: Nee, geen maar.
4: Alsof.
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
8: Humo kijkt naar een nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
11: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+ leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
0: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafone. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt mogelijk van een verdachte overlijden en er is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
6: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
5: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is vrijdag in intieme kring begraven. Dat schrijft haar nichtje op sociale media. De begrafenis vond plaats in Nashville in de staat Tennessee, waar Dolly Parton werd geboren. Ze overleed vorige week dinsdag na een korte strijd tegen kanker. Dolly Parton werd 80 jaar. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige periode bij zo'n 21 graden. Woensdag dan hetzelfde weer, donderdag. En vrijdag valt er lokaal een bui, maximaal tot 23 graden.
4: Dit is Joe.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor.

0: 2 gratis op 6 Pris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heland.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be. Joe.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
5: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population et ça tourne déjà dans ma tête.
4: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
6: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
4: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En sport dan. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
3: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
2: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
9: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
7: Denk ik jarig?
9: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
7: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
9: Dat zeker, want stijlaarts is ook jarig.
7: Oh!
8: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
7: Hier in Temse
9: en in Roeselare.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
5: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
6: Hé, maar die lust die kooks, hè?
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. Premier Bart Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
11: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
10: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
9: Dit is Joe 80.

0: korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
0: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM.

0: ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een receptje met vis.
4: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
6: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: I beg your pardon.
8: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
8: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
9: Zo ethisch en

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Buitenlandminister Maxime Prévost heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op sociale media. Daarin noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser van ons land. Vanwege de alcoholwetgeving. In totaal zaten ze zo'n anderhalf uur samen. Je hoort ambassadeur White.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I, of course, will continue to post my thoughts.
1: Prévost heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn twee mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. Drie mannen drongen daar binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of naar wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is nog naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een half miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee die eerder dit jaar werden uitgebracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt deze namiddag met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: NHA. Afstandsonderwijs.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
7: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Het gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen. Nadat eerst hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk ging een 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu 2 onderzoeken. 1 naar de mesaanval en 1 naar de schoten van de agent. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is niet van plan om zich vanaf nu in te houden op sociale media. Dat zei hij na een gesprek van zo'n 1,5 uur met buitenlandminister Prevot. Die riep White nog eens op het matje nu, omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd door de strengere alcoholwet.
4: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
3: Prevot maakte White duidelijk dat zulke incidenten de relatie tussen beide landen kan verzuren. In Zwitserland heeft de politie een verdachte opgepakt voor de schietpartij op het technofeest afgelopen weekend. Het gaat om een Zwitserse man van 43. Hij zit nu in de cel als hoofdverdachte. De politie gaat er voorlopig vanuit dat hij de enige schutter was. Over zijn motief is er nog geen nieuws. Bij de schietpartij kwam een Italiaanse vrouw van 22 om het leven. 5 andere mensen raakten gewond. Eerst nog kans op een stevige bui, mogelijk met onweer bij 20 graden. Geleidelijk aan klaart het op vanaf de kust. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij 21 graden.
2: Dit is Joe

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kan dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Go Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar?
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: mijn nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
1: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis?
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Onze zalm in papillot chique et pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken, één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot, die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus, is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat meldt de lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.
5: Dit is Joe.

0: en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit Sarah.
0: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go. Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Happy bathroom to me.
4: Amai, valt er iets te vieren?
3: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
4: Allee, schaf op, ik kom mee vieren.
3: Oké.
0: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom. U renoveert uw badkamer.
4: In Vier, in Temse
3: en in Roeselare.
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
0: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Dit is Joe 80s en 90s.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Joe, 80s en 90s.

0: vaak serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
2: Ja.
1: Wie zit daarop te wachten?
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor de gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt hij die Degereks van Netwerk tegen Armoede.
6: Wat we nu vooral zien is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen. Ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
5: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel. Voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig. Hij moet voor de jeugdrechter komen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
7: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
5: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 andere mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt bij Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen euro. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen dan. Later kans op wat regen bij 20 graden.
4: Dit is Joe.

plus 2 gratis op 6 Prisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is Fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
5: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. Dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
4: Wat we nu vooral zien is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Een euro telt, hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
3: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. Drie magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De drie gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een vierde advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
5: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
3: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen dus al maar zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Dit is
8: Joe 80s and 90s.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Gené. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Gené reageert.
3: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
2: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
4: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langer geruchten over een afscheid. Voor het Argentijnse voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijns voetbal nog talenten, maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
2: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk-doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
1: Dit is Joe E.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
3: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
2: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Waar?
4: Nee, geen maar.
5: Asselvoeg.
4: Wat blieft?
6: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wacko.
10: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Een receptje met vis?
4: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
6: Oh, zalm in papillot chique et pas cher.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Gené. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale besturen dat nu zelf moeten organiseren en beter moeten maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Gené reageert.
3: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren €80 miljoen extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
2: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het financieel al niet gemakkelijk hebben. In Lodelin-Saar in Charleroi zijn 3 mensen omgekomen bij een zware verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is dat stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien. Minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
1: It is true.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Lodelijnsaar in Charleroi zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het zou gaan om 3 zussen tussen de 30 en de 40 jaar oud. Nog een 4e slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgen als ze iets fout gedaan hebben. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen de Vos van Cado Nation. Dat is een platform waarmee je werknemers of collega's complimenten kan geven.
2: Van alle oorzaken waar mensen weggaan bij een bepaald bedrijf, blijkt het gebrek aan erkenning een van de grootste oorzaken te zijn. En voornamelijk na vakantieperiodes, dat is dan echt zo de piek van de jobwissel, maanden noemen ze dat dan. En dus eigenlijk die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, maar toch wordt dat eigenlijk vaak over het hoofd gezien.
1: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. En er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel de drukste maanden voor vliegreizen. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Tadej Pogačar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn team weten op sociale media. Pogačar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk en een hersenbloeding en veel schrammen. Pogačar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogačar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout deden. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen de Vos van Cadel Nation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
2: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat hij een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
1: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten proberen daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel al de drukste maanden voor vliegreizen. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de 3e ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De Zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de Zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn ploeg weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest ook opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze daar zijn toestand kunnen blijven opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen fietsen. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook heel moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de derde ronde. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook wel kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft dan meestal droog bij 21 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump, want hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen, hadden daar bezwaar tegen ingediend, maar het Hooggerechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. En in het noorden van India zijn zeker 11 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Onder hen ook 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar gelijkaardige rampen gebeuren wel vaker in India, omdat eigenaars van zulke fabrieken zich niet echt aan de veiligheidsregels houden. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft meestal droog bij 21 graden.
0: Dit is Joe.